Oh, je zal laufen, kom maar pro te koeken tot ka. Aha, yeah. Ik ben een country, maar ze zijn als podwoordig, maar Slovenië. Podeželje, porno.